0: 3 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 8 uur. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Wakker worden met William.

Hele goedemorgen allemaal. Dit is Wakker Worden met William en welkom bij Flow Radio. Dat was Ace of Base en die verkocht wereldwijd meer dan 50 miljoen platen. Nieuwe lures en de nieuws. Power of Love.

de zachte soul voor een zachte ochtend. Tavares stond ook op soundtrack van Saturday Night Fever. Straks nog meer klassiekers. Van 10 tot 11 uur, Jong Belegen, informatieprogramma voor senioren. 11 uur tot 12 uur, Un Poco Jaco met 1 uur klassieke muziek. 12 uur tot 4 uur, non-stop muziek. En van 4 tot 5 uur, tweestemming, programma van Paul en Marleen. En om 5 uur tot 7 uur, Pauls platenkast, gevarieerd programma uit de kast van Paul. Om 7 uur tot 9 uur, non-stop muziek. En van 9 uur tot 11 uur, Go With The Flow met Bjorn en Yvonne.

Hello You Fool, I Love You. Een heerlijke meezinger. Joe Wright stond in 1991 wekenlang op nummer 1. En dat was Roxette Joe Wright. Hier is Hot Shot

Warm geluid voor een warme ochtend. Hot chocolate scholen in elk jaar van de jaren 70. Hier is Taylor Dane, Tell It To My Heart. Een echte ethische knaller voor je zondag.

0: Elton John op zondagochtend. Altijd goed. De videoclip is opgenomen in Canis en Nice.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

Billy Ocean won een Grammy voor een Caribbean Queen. En straks nog veel meer feel-good muziek. Simply Minds, Alive and Kicking. De grootste sound voor een rustige zondag.

Dat was Kim Wilder, You Keep Me Hanging On. Kim Wilder brengt altijd energie. Dit is een cover van Supremes uit 1966. Straks nog meer ethisch bouwen.

Dankjewel dat je erbij was deze zondag. Geniet van je dag, blijf lekker luisteren. Dit was Wakker Worden met William. Het laatste nummer, hier is My Emotions met Best of My Love.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio.
3: Met nu

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: De opgave van 2 weken geleden...
1: Bittere peeën. Bittere peeën is een benaming voor peekoffie, oftewel surrogaatkoffie. Deze koffievervanger werd gemaakt van sigorijenwortels, ter vervanging of ter aanvulling van echte bonenkoffie. In Midden-Brabant heet dit soort koffie sekraaikoffie en in Oost-Brabant sekraaikoffie. In sommige Oost-Brabantse dialecten is het woord verbasterd tot iets als suikerij, doordat mensen dachten dat het met suiker te maken had.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkwaars.nl.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Henkwaars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: 11 uur. Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu een Poco Jacco.

Goedemorgen, fijn dat je luistert. Ook namens Kees Michels die deze ochtend wederom de techniek verzorgt. Deze ochtend ben ik gestart met een kort werkje van de Zweedse componist Hugo Alfvén. Vaklifdans uit de suite Bergakoenen, oftewel de Bergkoning, uitgevoerd door de Oslo Philharmonic Orchestra onder leiding van Maros Janssens. De zomervakantie zit erop, althans voor mij. Mijn werkzaamheden zijn weer gestart en de orkesten roepen weer. Ik heb een druk, maar leuk halfjaar voor de boeg met uitdagende concerten met verschillende orkesten. En ik zal je af en toe op de hoogte houden door middel van mijn muziekkeuze voor dit programma. Ik laat je nu de overige drie delen uit de suite Bergkoning van Hugo Alfvén horen. Deel 1 is de Invocation, de aanroeping van de goden. Deel 2, de dans van de tovenares. En deel 3 is getiteld Zomerregen.

Na muziek van de Zweedse componist Hugo Alfvén naar Mozarts tweede vioolconcert dat hij in 1775 schreef. Rond 1775 componeerde het 19-jarige genie kort na elkaar een vijftal vioolconcerten. De componist voerde zijn vioolconcerten zelf uit. De thans meest gespeelde vioolconcerten zijn de nummers 3 en 5. Vioolconcert 5 kreeg vanwege zijn Turkse melodieën de bijnaam het Turkse concert. Wolfgang kreeg het vioolspelen met de paplepel ingegoten. Vader Leopold was een eerste klas violist en leraar. Hij schreef over het vioolspel een dik boek, de Violinschule. Onder de titel Grondig onderwijs in het behandelen van de viool verscheen het boek ook in het Nederlands. Menig violist gebruikte het boek als leidraad voor zijn of haar studie. Je gaat luisteren naar het eerste deel uit het tweede vioolconcert in D groot, uitgevoerd door Itzhak Perlman, en hij wordt begeleid door de Wiener Philharmoniker onder leiding van James Levine.

Ik wil je nu een bekend werk laten horen, althans voor insiders. En bij het grote publiek is het niet zo bekend. Ik heb het over de Sinfonietta van Leoš Janáček, een Tsjechisch componist die hij in 1926 voor een turnfestival in zijn woonplaats Brno componeerde. Je gaat luisteren naar het eerste deel, de fanfare, deel 3, het Koninklijk Klooster, en deel 5, het Raadhuis in Brno. De Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado.

Na deze krachtige muziek naar een werk van George Gershwin dat ik helemaal niet kende, namelijk zijn Lullaby voor orkest uit 1919. Een schitterend werk.

Tot besluit van deze uitzending ga je luisteren naar het beroemde thema uit de film Jurassic Park, gecomponeerd door John Williams en uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker. Dank voor het luisteren en een fijne zondag verder.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Thank you.
1: Leuk dat je luistert. Dit is het nieuwe geluid van Flow Radio.

0: fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: 1 uur. Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorlen.
1: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, de Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: 2 uur. Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
6: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders, dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: DecoKé van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKé van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 3 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de 2e plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Listen my face.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flo Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flo Radio.
2: Estoy loca.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 4 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu tweestemmig.

0: Ja, hoorde je dan, Marleen? Er kwam nog een fieteltje achteraan.
1: Ja, ze waren nog niet klaar.
0: Maar ik denk, ja, als er iemand piano kan spelen, is het Billy Joel wel, toch?
1: Die neemt het wel even over, toch?
0: Ja, zo is dat. Nou, hartelijk welkom, mensen.
1: Ja, goedemiddag allemaal. We zijn er weer met een nieuwe uitzending van Tweestemmig.
0: Ja. En we begonnen met zo'n verlaten zomerplaat.
1: Ja.
0: Nou, wel dat we de afgelopen week nog best wel aardige temperaturen hebben gehad, toch?
1: Ja, jawel. Toch nog wel redelijk. En af en toe een regenbuitje tussendoor, maar...
0: Ja, daar fris je van op.
1: We blijven de zomer maar gewoon... We blijven nog even vasthouden.
0: Ach, je moet me denken, Jens. Het is maar onweer, hè?
1: Ja, het is maar regen. Je smelt er niet van.
0: Ja, de meeste mensen snappen het natuurlijk niet, maar in ieder geval... Ja, jouw zoon Jens, die is voor de eerste keer naar...
1: Naar de middelbare school gegaan.
0: Ja, naar de middelbare school, hè. In Kemphorst, ja. Overschot. En dat betekent een eindje fietsen.
1: Ja, en dat betekent regenpak mee. En,
0: ja, en ook onweer. En ja. Daar was je niet zo van gediend eigenlijk.
1: Nee, daar moest hij nog even aan wennen.
0: Okay.
1: Maar ze hebben het goed opgelost en...
0: Komt allemaal in orde.
1: Heeft hij ook weer meegemaakt.
0: Ja, nou, in ieder geval... Wij gaan een ander plaatje even instarten, maar hij wil nog niet helemaal, moet ik zeggen.
1: Oh, ze hebben dus er nog geen zin in.
0: Ja, daarom, daar heb je altijd wel eens dat je dan zegt van, ja, dan gaat het helemaal mis.
1: Ja,
0: dan blijft hij
1: niet.
0: Gewoon even lekker hangen. Maar Mr. Jones, die komt eraan, want dat is de volgende plaat die jij geprogrammeerd hebt staan.
1: Ja, inderdaad, van de Counting Crows.
0: Yes.
1: En ja, ik hou er wel altijd van als een liedje een verhaaltje heeft het liedje, vind ik leuk.
0: En dat heeft deze,
1: hè? Ja.
0: Nou, we gaan luisteren. Mr. Jones and the Counting Crows. La la la la la.

0: Ja, de mensen zullen wel gedacht hebben, die komen niet meer terug.
1: Nou, die zullen denken van, die hebben allebei een sanitaire stok gehad of zo van een minuut of 11.
0: Dutje gedaan.
1: Ja. Ja. Nou, een hele mooie plaat van Peter Gabriel, In Your Eyes. Ja, en ik blijf het geweldig vinden. Als je de clip ziet op de DVD en ja, je hebt al verschillende dingen opgestaan. Maar prachtplaat, In Your Eyes, vandaag in tweestemmig.
0: Ja, en dan gaan we verder met het duet van deze week. En dat is een bijzondere, want
1: ja,
0: het is Michael Jackson en Paul McCartney.
1: Ja, en daarna heeft Michael Jackson alle Beatles-songs opgekocht voor mij.
0: Ja, die heeft alle rechten.
1: Die zich goed belazerd, die McCartney, hè?

0: Ja, Paul McCartney en Michael Jackson. En nadien waren ze niet echt vriendjes meer, maar het is later nog een beetje beter geworden. Maar op een gegeven moment toen heeft Paul McCartney alle rechten van de Beatles teruggekocht van de platenmaatschappij toen Michael Jackson op Zwartstraat zat.
1: Oké.
0: Okay. Ja, kan zomaar gebeuren in de popgeschiedenis, hè?
1: En dit is Christopher Cross.
0: Ja, onlangs, nog niet zo lang geleden in Nederland. Voor een fantastisch concert. En dit is een oudje All Right.

0: Ja, wij lachen er altijd om, hè. Want ja, Michael McDonald zit dan achter de coniferen. Ja. En die komt dan iedere keer weer tevoorschijn. Op elke album van Christopher Cross is je wel van de partij.
1: Maar dat was ook met dit concert, toch? Met die DVD waar hij inderdaad elke keer...
0: Ja, dan kwam iedere keer vanuit de coulissen. Ja, dan had je dan een paar van die coniferen staan. En dan dook je weer op achter die groene planten.
1: Elke keer een andere, dat was dan ook alweer knap. Maar...
0: Ja, dat was wel leuk, ja.
1: En dan gaan we verder met Sam Fender.
0: Ja, vriend van de show.
1: Yep. And 17 Going Under.

0: Ja, blijft geweldig. Dit kwam van het voorlaatste album. Maar ja, het laatste album mag er ook zijn. Ja, wat Rain On Me bij staat in ieder geval.
1: Ja, want inderdaad heeft nu een grote hit met Olivia Dean.
0: Ja.
1: En terecht, want hij maakt echt hele toffe muziek.
0: Sam Fender was dat met 17 Going Under.
1: Ja, en dan komt de plaat van Eigen Bodem deze week.
0: Nieuwe single.
1: Van Son Mieux.
0: En wij gaan luisteren in twee stemmen naar deze Fields Part 2.

0: of verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
1: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: en op elkaar.
1: Ja, alle liedjes die hij schrijft, sneller, dat,
2: die
1: ja,
2: lijken
1: dat klinkt
2: op elkaar,
1: altijd. Ja, maar het is, wel, ja, het is altijd wel leuk en goed om te horen.
2: Ja, vind ik ook.
1: Radio.
2: En hij wordt vader, was afgelopen week in het nieuws.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, en weet je ook wie de moeder is? Dat is al, hè?
2: Nou,
1: maar ja, de radio, ik vergeet niet even te zeggen natuurlijk, want we tweestemmig zit op Flow Radio.
2: Ja.
1: En ja, wij draaien soms plaatjes die je niet elke week voorbij hoort komen.
2: Nee, dat klopt.
1: Zoals ook deze.
2: Ja, meteen de cover van deze week.
1: Gonna tell everyone. Judah and the Lion.
2: And Soak Up the Sun.

0: En weet je nog, Marleen, van wie het origineel is?
1: Sheryl Crow, toch? Oh, ja. Ja, ik vind het wel een leuke versie.
0: Ja, hij is een beetje, ja, naar mijn idee vind ik hem een beetje traag.
1: Ja?
0: Ja, dan moet je niet lachen.
1: Ja,
0: maar
1: jij bent ook al een beetje kieskeurig.
0: Ja, dat klopt. Ja, daar zeg ik niet van. Maar in ieder geval, ja, ik zei, jij vraagt het en ik zeg het gewoon. Maar ja. Ik vind hem een beetje traag. Ja, zo van, nou, we zijn bijna aan het einde. Maar nou, Soak Up The Sun.
1: Ik vind het een leuke versie. Dance,
0: yeah, you do. Nou, hier word ik vrolijker van, hè?
1: Iets meer uptempo voor jou dan.
0: Adam Levine.
1: En Good Mood.
0: En waar kennen we die ook weer van?
1: Paw Patrol.
0: Ja, Maroon 5 bedoel ik. Ja,

0: Ja, de soundtrack van inderdaad Paw Patrol.
1: Ja.
0: Adam Levine en Good Mood.
1: Ja, en Adam kennen we inderdaad van Maroon 5.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan gaan we even een tuintje terug, zo te horen.
1: Naar Yola.
0: Dat is toch zo'n winkelketen, of niet?
1: Ik denk niet dat ze daar shopt.
0: Ander maatje, denk ik. Yola en Starlight.

0: Ja, volgens mij is dit geen hit geweest in Nederland. Maar dan hebben we het over Yola en bekend in Engeland. In Great Britain, Starlight.
1: In Nederland is ze sowieso niet zo heel erg bekend, volgens mij.
0: Nee, dat klopt.
1: Nou, dat is over de volgende niet te zeggen.
0: Dat is Tiësto, hè?
1: Ja. En Rita Ora.
0: Ja, dat is wel zo begonnen, alleen.
1: Ja, dit is Ritual. 3 words I speak when you're

0: Ja, ze komen op, Rita. De viooltjes.
1: Rita moet even stoppen.
0: Tot zover, een zuurtje zit er over op, alleen.
1: Inderdaad, anders dan zijn we dadelijk al van de zender af. Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. Volgende week dan zijn we er weer tussen 4 en 5 op Flow Radio. En dan is het feest, want dan hebben wij onze 250ste uitzending.
0: Ja, knop het even in je oren. 200ste uitzending van tweestemmig.
1: Nee, 250.
0: 250, dat bedoel ik.
1: Wij gaan zometeen afsluiten met Edge of Desire van Jonas Blue. En
0: ja, en dat is een hele leuke. Dat is een hele leuke, want
1: die moeten we zeker inderdaad nog afdraaien.
0: Ja. Edge of Desire.
1: Fijne zondag en tot volgende week.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: 5 uur. Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu Pauls Platenkast.

0: Hallo mensen, dit is Bas Platenkast.
1: Ja, hartelijk welkom mensen op deze zondag, de 30ste augustus alweer. Nog één dagje en we zitten in september van 2026. Ja, ach, wat vervelend nieuws de afgelopen week. Toen we hoorden dat onze eigen Dolly Parton was overleden op 80-jarige leeftijd. Ja, en er zijn de afgelopen week al heel wat Jolientjes voorbij gekomen, denk ik. Maar ja, ik vind het nog steeds een van haar mooiste. En The Coat of Many Colors uiteraard, en 9 to 5. I Always Love You, gaat er maar even mee door. Maar ze heeft ontzettend veel hits gehad. Ook in Nederland, maar vooral in Amerika uiteraard. Maar Dolly Parton, ja, ze was geliefd bij iedereen. En we gaan haar missen, dat is zeker. Maar Jolien zal nog vaak voorbij komen, denk ik. Nou, we hebben in ieder geval weer een lijst. Ik vond het alleen maar een eer aan Dolly Parton om te beginnen met Jolien. Maar we gaan er toch nog een beetje de beuk in gooien zo op 30 augustus. Want ja, ik zeg al, nog één dag en we zitten in september. Dus we moeten een klein beetje voortmaken. Is iedereen een beetje klaar? Dan beginnen wij gewoon met een lekkere gouden ouwe uit de jaren 70 in Paul's platenkast. Dit zijn de Sweet. En wij gaan terug in de tijd met deze Ballroom Blitz.

Ja, toen dit plaatje uitkwam in 1973, ja, toen vond ik het al wel wat van. Ik vond dat een schitterende plaat. Ik denk, nou, dat gaat regelrecht naar de eerste plek in de top 40. Helaas, dat gingen ze niet redden, de Suite. Want de piekpositie was nummer 4 in de Nederlandse hitlijsten. Maar desalniettemin, het was een van de dikke krakers die deze Engelse popgroep in ieder geval onder de pet had. De Ballroom Blitz. Ja, we houden lekker een beetje de beuk erin, want we begonnen een beetje droevig, maar ja, we hebben ook zondag natuurlijk. Dus een beetje de toekomst in kijken is niet verkeerd. En dat doen we met het ABC opzeggen met deze. ABC. Gesmaakt, gemaakt voor Smokey Robinson. En dan heet het When Smokey Sings. Ja, daar gaat de hemel open, mensen.

Ja, wat een plaat, hè? ABC en When Smokey Sings. En dat was inderdaad opgedragen aan Smokey Robinson... die op een gegeven moment samen met zijn Miracles... allerlei hits in de hitlijst heeft gezongen voor het Temla Motown-label. Ja, en de beste en de meest bekende is denk ik wel The Tears of a Clown. Wij gaan door met deze in de versnelling.

Ja, Nederland kwam deze plaat in 1983 op de 11e plek. Maar in Amerika en Canada daar scoorde Michael Cimbello een nummer 1 hit met deze plaat, die door Phil Ramone van de Ramones werd geproduceerd en eigenlijk vandaan kwam uit de film Flashdance. Ja, dat kan zo eens gebeuren, dat je dan inderdaad overal nummer 1 hit scoort, behalve dan in Nederland, dan blijf je op de 11e plek hangen. Ja, en deze groepen die hadden we vorig weekend eigenlijk al aangekondigd. Want de Guess Who die treedt weer op in Amerika. En in Canada uiteraard, waar ze vandaan kwamen. En die Randy Bachman, die kwam ook uit Bachman Turner Overdrive. Maar toen hij een beetje stennis had gemaakt met zijn broer, toen hadden ze toch besloten uit elkaar te gaan. En toen heeft Randy Bachman een nieuwe groep geformeerd. En die heette Iron Horse. En die hebben volgens mij maar 2 albums gemaakt. En eentje waar deze op staat, die staat nog steeds hier in deze platenkast te glunderen en te gluren. En wij gaan met deze plaat terug. Iron Horse en Sweet Louise. I

Ja, de man die met een beetje stotteren en zingen toch twee hits de hitlijst inzong. En de eerste was natuurlijk You Ain't Seen Nothing Yet met Backman Turner Overdrive. En deze was de tweede, Sweet Louise Louise van Iron Horse. En daar zat Randy Backman ook achter. En nu is je bezig met de Guess Who weer tot leven te brengen. De volgende plaat is er eentje, dat is eigenlijk een beetje een mijlpaal voor Peter Cetera. En Peter Cetera was de zanger van Chicago en deed dat maar liefst 17 albums lang. En toen stopte hij ermee, maar hij had nog één plaatje liggen en één nummer. En dat kwam op het 18e album van Chicago terecht. Maar het was meteen de zwanenzang, zeg maar, voor Peter Cetera, voordat hij met zijn solo carrière begon. De groep Chicago en Once in a Lifetime. Met Peter Cetera achter de microfoon.

Nou, weet je waar ik zo benieuwd naar ben? Als je deze plaat luistert, want deze groep Chicago... en ook uiteraard Blood, Sweat and Tears... die hebben het blaaswerk tot kunst vergeven. En ja, in Hilvarenbeek hebben we ook zoiets natuurlijk. Want op zaterdag 7 november... dan heeft de Af en Toeters de jubileumavond... En ik weet niet of je nog kunt stemmen, maar in ieder geval... dan kon je 44 nummers aanvragen die de Af en Toeters dan op die jubileumavond ten gehoor brengen. Nou, ik ben reuze benieuwd hoe dat allemaal gaat luisteren en horen. Maar wij gaan er in ieder geval even naartoe. De zaterdag, de 7e november, vanaf 8 uur... dan bent u van harte welkom bij de Af en Toeters jubileumavond. Dus schrijf het in uw agenda, boek het even en dat gaat helemaal goed komen op die zaterdag. Dat was er eentje van Chicago, zoals ik al zei, met Once in a Lifetime. En dit is een nieuwe single van de groep Harmony. Nee, ik zeg het verkeerd. Dit is de nieuwe single van de groep Role Model. En het nummer heet Harmony. Prachtige plaat.

Ja, dit vind ik geweldige platen, mensen. En als ik dan zoiets tegenkom in mijn eigen platenkast, dan denk ik, jongen, wat ben ik gezegend, hè, dat we op Flow Radio gewoon de primeur kunnen beleven van zo'n plaat van Role Model. En als je denkt dat het een band is, dan moet ik je toch even teleurstellen, want het is een singer-songwriter, Tucker Pillsbury. En zijn nieuwe single, hou me in de gaten, heet Harmony. Ja, als we dan toch in Harmony zitten, dan is het wel leuk om deze even te draaien. The Beloved and Sweet Harmony.

Ja, dan zeggen ze soms van, ja, zo'n eendagsvlieg, dat is niet voor niks een eendagsvlieg. Nou, dit mag nog altijd gedraaid worden, deze eendagsvlieg van The Beloved. En het wonderschone Sweet Harmony vandaag op Flow Radio hier op 96.0 FM. Je luistert naar Paul's platenkast en wij gingen terug in de tijd met deze Sweet Harmony. En we hebben het over eendagsvliegjes, maar ja, je hebt ook van die vliegjes die je overal treft als het lekker warm weer is. En de afgelopen week hebben we nog altijd een aantal zeer mooie dagen gehad. Dan heb je die vervelende fireflies, die is een beetje rond te kroelen overal waar je niet wilt. Terug met deze van Old City.

hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Ja, de prachtige Vuurvliegjes van Old City was dat. En zijn groot zit. En het is een beetje stil de laatste tijd. Wat Old City betreft dan, hè? Want de Beatles zijn nog steeds alive and kicking.

herkent u het filmpje nog dat ze bovenop het dak stonden van de Abbey Road Studios. Waar ze ook dit nummer zongen, Get Back. Met Billy Preston achter het Hammond-orgel. De Beatles waren dat. Ja, waarom? Deze kan het er ook wel bij. Nog een eentje uit de jaren 80. En we hebben het over de Backstreet Boys. Quit playing games with my heart.

Ja, dat was Rock Range uit 1983. De groep uit Australië, Men at Work. En toen de tijd een van de opvolgers van Down Under was dit Overkill. Ja, we hebben nog twee te gaan ongeveer tot we bij het nieuws zijn aangekomen. Hè? Dit is Tom Petty. Well,

Ja, helaas te vroeg overleden deze Tom Petty. Uit de tijd dat hij nog hits scoorde samen met zijn Heartbreakers. And I won't back down. En dan hebben we nog één te gaan voordat we besluiten dit eerste uur. En straks na de reclame en nieuws komen we natuurlijk met ons nederpopuurtje terug. En we hebben een aantal hele mooie platen erin zitten. Dus blijf luisteren. En als je vraagt aan mij wat is jouw all-time favorite uit de jaren 80, dan komt deze toch wel in de buurt hoor. Die staat in de top 10, gegarandeerd. De Duitse formatie Propaganda. En hun Duel Eye to Eye.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
2: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu, Paul's Platenkast, een uurtje Nederpop.

0: Ich brauch Spartikas.
1: Ja, hartelijk welkom mensen bij deze het nederpopuurtje van Flow Radio. Ja, en ze heeft nou zelf mooi, ik kon hem niet beginnen met een nieuwe single van Roxanne Hazes. En ik heb hem al een paar keer gedraaid en elke keer wordt hij gewoon mooier. Roxanne Hazes en de single heet Vang Je Mij. Dus houd die plaat in de gaten, want ik vind dit helemaal geweldig wat ze gedaan heeft. Het komt van haar laatste EP die ze gemaakt heeft. En u bent weer te gast bij het Nederpopuurtje, zoals ik al aangaf. En we hebben weer leuke platen klaarstaan. We hebben een beetje oud, we hebben een beetje nieuw. Het is weer een wisselende lijst geworden. En we hebben de afgelopen dagen hebben we natuurlijk een beetje wind en een beetje regen om onze oren gekregen. Ik denk, dan kan ik deze wel even draaien. Als eerste vandaag de Cadans met De Wind.

En deze wind die was uit de jaren 80, Cadans. En het leuke ervan is dat Cadans weer helemaal terug is, want ze hebben een nieuw album gemaakt. Maar of ze de oude successen gaan evenaren of overtreffen, dat is nog even de vraag. En nu kon ik als bruggetje natuurlijk helemaal brood draaien met Henny Vrienden met Maak van een Scheet een Donderslag. Maar we blijven toch even in de wind. Want de wind is een geweldige plaat van Cadans, maar deze mag er ook wezen. Splitsing, en dat is weer even geleden dat we deze gedraaid hebben. Wind en zeilen.

Ja, foei, foei, foei, mensen. In 1985 bleef deze plaat gewoon in de tipperaden steken. Ja, kunt u het zich nog voorstellen? Want de plaat bleef hangen tot op de 7e plek in de tipperaden van de top 40-lijst en de tipperadenlijst. En ja, voor Wind en Zeilen Splitsing was het toen eigenlijk afgelopen met hun hitsingle. Maar gelukkig draaien wij hem nog altijd regelmatig op Flow Radio. Zoals ook deze van René. Nederpoppertjes.

Ja, deze plaat die deed het beter van René. Ze had het nummer zelf geschreven. High Time We Went. Of High Time He Went. En het mooie van, als je kijkt naar deze plaat, wie de producer is geweest, dan was dit nummer geproduceerd door Bert Ruiter. En die kennen we natuurlijk nog als de man van Journey Kaagman, die onlangs is overleden. High Time He Went, en dat was René. En zij schopte hem tot nummer 8 in de hitlijst. Deze kwam op nummer 1, Doris D en de Pins.

dan tegen de zondagavond zo'n beetje tussen 6 en 7 nog zo'n lekkere nederpopuurtje mee te krijgen. Vlak voordat de zondagavond intreedt. En dit was Doris D en de Pins uit 1980. En hun bezetten toen de tijd de eerste plaats in de top 40 lijst. En het leek een beetje op Funky Town, zul je zeggen. Nou, dat klopt wel een beetje, want als je dan ziet dat de componisten van het nummer was het duo Jansen en Jansen. Maar dat was in principe Hans van Hemert en Piet Sauer, die ook tekenden voor alle successen van de groep Love. En ze hebben er toch een paar gemaakt voor Doris D en de Pins. Want ze kregen daarna ook nog een grote hit met Dance On. En ze hebben nog een paar singeltjes gemaakt daarna. En toen kreeg je nog een beetje waar voor je geld. 4,5 minuut had je de nummer 1 in te pakken. Ja, dat is tegenwoordig best wel kort. Zo 2 minuut 20 seconden, dan heb je het wel klaar. Met de nieuwe singles.

Ja, dan ben je gewend. Als we de kans krijgen, dan zeggen we iets meer over de singeltjes die we aan het draaien zijn. En deze van The Internationals, dat was een hit uit 1977. En als je dan bedenkt door wie deze plaat geschreven is, ja, volgens mij raad je het nooit. Hij was geproduceerd door Jaap Eggermond, de vroegere drummer van de Golden Earrings. En de plaat was geschreven door de mensen van Catapult. Ja. Na, na, na, na. En dit zijn Linda, Roos en Jessica. Na, na, na, na, na. Met Alles of Niets.

Ja, valt voor mij hoor. Als je kijkt uit welk jaar dat deze plaats stamt, dan is het 1996. Ja, dat is nog maar 30 jaar geleden. En ze treden nog steeds op, hè. Ja, het was een opvolger van Ademnood. En als je dan weet dat Ademnood, eigenlijk de demo-versie, is toentertijd ingezongen door Treintje Oosterhuis. En die was nog te horen op deze Alles of Niets. Maar ook op de eerste hitsingle waar ze een groot succes mee hadden, Ademnood. Dus ja, dat was ook Treintje. Die op een gegeven moment garant stond voor de successen van Linda, Roos en Jessica. Dit is Jezre en Uit Elkaar.

eigenlijk best wel jammer dat het akelig stil is rondom Jesser. Want dit was wel een degelijk hit die hij toen de tijd gemaakt heeft. En nog altijd leuk is om te draaien. Jesser en Uit Elkaar. We gaan even naar Friesland. Naar bovenin, daar opereerde De Kast. En ze hebben natuurlijk in Nijedijk gemaakt en nog Raak. Dat was ook Raak toen. Dit is Een Teken van Leven.

altijd de niet meer gehoord. Maar dus nu eindelijk op deze zondag in het Nederpopuur. Een teken van leven van de kast. En van de kast gaan we toch even terug naar 2026... met een nieuwe opname, een nieuwe single van Rondé. En die hebben een nieuwe single en die heet Oh My God.

Ja, prachtige muziek van Ton Scherpenzeel, die het gecomponeerd, gearrangeerd heeft met de formatie Kajak. En de prachtige stem van Edward Rekers. Was dit het titelalbum van destijds, Phantom of the Night.

Ik denk, ik zal eens even kijken wat deze plaat ergens op terecht is gekomen. Maar geen hit geworden voor Bolland en Bolland met deze Train to Your Heart. Want hij bleef een beetje in de tipraden steken. Nou, dat is het leuke van het Nederpop-uurtje op Flow Radio. Dat je soms wat platen voorbij hoort komen die je al heel lang niet meer gehoord hebt. Die toch nog altijd leuk zijn om te draaien als Nederlandse productie. Zoals deze. Ze kwamen uit de buurt van Limburg, de Novo Band. Dit is een oudje, You're Gonna Be Mine.

Ja, dan zit je te kijken op de, naar de Novo Band. En dan denk ik, ja, nee, die komen niet uit Limburg. Want ik ben een beetje in de war met de Chaplin Band. Maar de Novo Band, die had verschillende hits in Nederland. Waaronder deze uit 1986. Kwamen ze op de 19e plek in de top 40. Maar de groep zelf, die kwam uit Utrecht. Dus een beetje hoger in Nederland terecht. Ja, ik hoor ook een dag jou, hoor. Dus je kan wel eens een foutje maken, toch? The Dolly Dots and She's a Liar. She's a liar.

Een van de grote hits van de Dolly Dots. Uit de latere periode alweer. She's a Liar. Ja, we komen toe in onze laatste plaat. Want deze wilde ik vorige week eigenlijk ook al draaien. Maar daar kwam het niet van. Want dat redde ik niet in het tijdslimietje, zeg maar. Want dan zou hij helemaal uitgaan. En dan zou ik het jammer vinden als hij een beetje verdween in de reclame. Maar als je deze tonen hoort, dan weet je het al waar we het over hebben. We hebben het over de groep Earth and Fire. Met de heren Koert. En uiteraard Journey Kaagman achter de zang. Dit is de laatste voor deze zondag Nederpopuur. Volgende week zijn we er weer. En hebben we weer een leuk lijstje voor elkaar met allerlei Nederlandse producties. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne zondagavond. En ga genieten van deze Storm and Thunder van Earth and Fire. Tot volgende week. Groeten.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

Goedenavond, dit is de zomer van Vloradio.

0: Goedenavond. Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop.
1: Flow Radio. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: Brands bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstanddakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 9 uur. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Go With The Flow.
0: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het eigenlijk best wel een gezellige. Een leuke.
1: Ja, heel leuk.
0: Het thema is thuis.
1: Ja, dus we gaan er eigenlijk ook een heel klein beetje van uit dat jullie ons thuis volgen.
0: Thuis voelen.
1: Of thuis voelen in ieder geval.
0: Of ergens anders zijn en daar jullie jezelf thuis voelen.
1: Ja, we gaan in ieder geval beginnen met een hele mooie playlist als ik zo kijk.
0: Ja, we hebben ons best weer gedaan, dus we gaan er gewoon lekker aan beginnen.
1: Dus ga lekker zitten.
0: Ga lekker liggen.
1: En geniet.

En dan zijn we alweer bij de dichtgedachte aangekomen met het thema thuis. Muren en balken vormen een huis. Liefde en dromen bouwen een thuis. Muren en balken vormen een huis. Maar liefde en dromen bouwen een thuis.

De avonturen van Cornelis Clemens. Cornelis Clemens kreeg deze week weer een vraag en ging natuurlijk weer op zoek naar het antwoord. En de vraag luidde: Cornelis, wat is de betekenis van thuis? Cornelis pakte zoals gewoonlijk zijn tablet er weer bij en dacht: eerst maar weer eens kijken wat internet aan informatie over thuis geeft. En, zo staat er geschreven: thuis is de plek waar je woont, of een gevoel krijgt van veiligheid, rust en geborgenheid. Wanneer wordt een huis een thuis? Door het bijvoorbeeld in te vullen en aan te kleden met eigen spullen, zoals foto's of erfstukken of kunst. Maar ook de stijl en de sfeer, zoals meubels en kleuren, bepalen wat jouw huis een thuis maakt. Zo dacht Cornelis hardop, dat is wel herkenbaar omschreven. Maar hoe ziet Cornelis thuis zelf? Nou, Cornelis gaat er weer eens voor zitten en hoeft er niet per se lang over na te denken. Thuis, zijn huis en dat van zijn vrouw, is ingericht naar hun smaak en stijl. Het voelt er warm en fijn, zoals een thuis moet zijn. Ingericht naar hun smaak en wensen. En soms verandert er wel wat, maar dat doen ze dan samen, zodat het ook hun gezellige en fijne onderkomen blijft. Maar ook vroeger, toen hij nog bij zijn ouders woonde, voelde zijn huis als een thuis. Omringd door fijne sferen, om het zo maar te zeggen. Cornelis en zijn vrouw proberen daar ook best wel veel mee bezig te zijn. En ook de tuin hoort daarbij. Lekker gezellig, warm en knus. En dan de moraal van deze week volgens Cornelis Clemens. Een thuis. Realiseer je dat niet iedereen een huis of een thuis heeft. Dus koester wat je hebt.

0: Ja, en dan hebben we de hartkreet hiervan, hoor.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.
1: Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Ja, dat denk ik ook wel dat dat zo is. Want ik vond het wel heel mooi wat Cornelis Clemens omschreef. Dat je in een huis een thuis creëert met elkaar.
0: Ja.
1: Dus, jouw klokje klinkt weer anders dan mijn klokje thuis. Dus als je het dan inderdaad als een metafoor ziet, dan vind ik het ook al heel... Ja, eigenlijk zie ik het ook gewoon zo voor me. En het doet mij ook meteen denken aan het thuis zijn bij mijn opa en oma, of thuis bij mijn ouders. Want volgens mij zijn wij wel de eerste generatie zonder echt een grote klok in de tuin, of in huis te hebben.
0: Ja, met zo'n mooie grote klepel die zo op en neer gaat. En, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, om daarop in te springen, zat ik vanmorgen denk ik nog aan te denken. Mijn neefje die komt wel eens ooit logeren.
1: Ja.
0: En dan zegt hij, oma Bjorn, mag de klok in de kamer weg? Want die tikt. En dat klopt, dan is het helemaal stil op zijn kamertje bij ons. En dan hoort hij inderdaad op de achtergrond tegen tikken. En dan zegt hij, dat hebben wij thuis niet.
1: Een klok?
0: Een klok die tikt.
1: Nee.
0: Die je echt hoort. Dus wij hebben er geen klepel aan hangen, maar het is wel een klok die tikt.
1: Ja.
0: En dan denk ik, ja, dat is voor ons eigenlijk heel normaal. Want het is ons huis en wij hebben het ingericht. En dat zijn de geluiden die erbij horen. Terwijl hij het omdraait en het volgens mij bij ons echt naar zijn zin heeft. Alleen zegt, ja, bij ons is het 's nachts stil. Ik hoor geen geluid. Dus ja, het is maar net echt letterlijk zoals het klokje thuis tikt het nergens. Is misschien wel een letterlijke...
1: Ja, inderdaad.
0: Komt natuurlijk van een letterlijke betekenis af.
1: Nee, dat klopt. Want ik herinner me ook echt gewoon als de dag van gisteren, dat als je dan mocht logeren, hè, jouw neef heeft dan, omdat hij thuis niet gewend is, maar hun metaforisch klokje thuis is natuurlijk ook wel weer heel mooi. Maar het doet mij wel inderdaad dat ik dan bij mijn oma was. En dat het eigenlijk al een feestje was dat wij de klok mochten opdraaien.
0: Oh ja.
1: Dan ging het deurtje open met een hele grote sleutel.
0: Klopt.
1: En dan mochten we hem opdraaien. Dus daar moest ik in ieder geval even aan denken.
0: Niet te ver, want dan brak de
1: veer. Nee, ja, inderdaad, dan sprong de veer en dan kon hij weer terug naar de klokkenmaker.
0: Ja, precies.
1: Maar het is wel inderdaad een herinnering die bij mij naar boven kwam. Maar als ik jou net hoorde, denk ik, ja, wij hebben inderdaad geen tikkende klok ook thuis. Maar ik voel mezelf wel heel erg thuis. En ik heb ook een keer met mijn zoon, tijdens een verhuizing hadden we het ook over thuis zijn. En daar hadden wij toen een gesprek over van, weet je, eigenlijk zit thuis niet per se in een huis, maar in de verbinding die je hebt gemaakt met elkaar. He, dus als ik jou zo hoor over je vrouw en jij, ja, jullie zijn met z'n tweeën jullie thuis.
0: Ja, zeker weten.
1: En daar hoort wel een huis bij. Maar als jullie met z'n tweeën niet thuis zijn bij elkaar, dan kun je gaan wonen waar je wilt, maar dan wordt het huis nooit thuis. Dus ik denk, het zit hem ook wel in de onderlinge verbindingen, denk ik.
0: Ja, 100%. Wij kunnen het vaak, al gaan we maar gewoon een weekendje weg, naar bewijzen van een hotelkamer, daar kunnen wij het nog steeds gewoon wel thuis, als thuis voelen.
1: Ja.
0: Maar dat komt meer door wat je zegt, de onderlinge verbinding. Dus.
1: Ja, ik voel me ook gewoon thuis waar mijn man is.
0: Ja, nou, dat vind ik lekker gezegd.
1: Ja.
0: Maar ik heb natuurlijk geen idee hoe onze luisteraars daar over denken. Sterker nog, misschien hebben we luisteraars die gewoon lekker alleen op de bank liggen, maar toch zichzelf thuis voelen bij...
1: Bij zichzelf.
0: Bij zichzelf.
1: Ja.
0: Dus laat het weten op flow@flowradio.nl. En dan gaan wij weer lekker verder met onze playlist.

De magische wereld van Petronella. Elke zondagavond, als Petronella naar bed gaat, luistert ze naar de radio. Sluit haar ogen en laat zich meenemen door de klanken van de muziek. En ze belandt in een prachtige magische wereld waarin ze zich even helemaal kan ontspannen. Magisch kabbelt, magisch sprankelt en speelt met de tijd van zijn. Vandaag luistert ze naar het thema thuis en wordt ze wakker in haar eigen kamer en ligt heerlijk ontspannen na te denken over het thema. Thuis heeft voor Petronella meerdere betekenissen. Thuis betekent voor haar veilig zijn, jezelf geborgen en geliefd voelen. Als je woont in een huis waar elke dag ruzie is, of het zo druk is dat niemand in de gaten heeft dat jij er bent en dat je voor een groot deel voor jezelf moet zorgen in plaats van dat er voor jou gezorgd wordt, maakt dat zo'n omgeving niet fijn thuis wonen is. De mensen die in een minder fijn huis wonen, weten wellicht niet beter en voelen zich misschien ook wel thuis. Maar gelukkig, Petronella woont in een heel fijn huis, vol liefde en geborgenheid. En ze voelt zich ook geborgen en thuis. Betekent het dat er nooit eens woorden zijn of dat er nooit eens momenten zijn waarop je jezelf op jezelf aangewezen bent? Natuurlijk. Maar dat zijn uitzonderlijke momenten. Het is er vooral gezellig, warm en er is voor iedereen ruimte om elkaar te zien en te horen. Men noemt dit ook wel een warm nest. Thuis betekent voor Petronella ook dat er in zo'n warm en veilig nest ruimte is voor andere mensen om op bezoek te komen. En dat je de ruimte voelt om erop uit te trekken, wetende dat je altijd een thuis hebt om naar huis te komen. Thuis heeft ook een diepere betekenis voor Petronella, namelijk dicht bij jezelf zijn en blijven. En vanuit je hart leven, bij jezelf thuiskomen. Je lichaam is je basis, jouw eigen veilige plek die altijd bij je is en waar je altijd in verbinding kunt zijn. En natuurlijk zijn er momenten waarop je wel eens aan jezelf twijfelt, je niet bij jezelf durft te blijven. Ook Petronella kent deze momenten. En als je op die momenten beseft dat je altijd bij jezelf kunt en mag zijn en veilig bent, voor jezelf op durft te komen, dan verlies je nooit een eigen thuis. En de meerwaarde van een warm nest om je zo thuis te voelen is heel groot. Petronella, haar motto is leef, geniet en droom. Leef ook al doet het pijn. Geniet van alles en iedereen om je heen, al is het nog zo klein en droom. Droom van alles wat je nog te wachten staat. Want dromen kunnen werkelijkheid worden, zolang jij erin blijft geloven. Wat is jouw definitie van thuis?

0: 10 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur Go With The Flow.
1: Ja, welkom. Oh, het tweede uur thuis.
0: Het tweede uur thuis.
1: Ja, daar waar wij ons in de studio eigenlijk ook best wel thuis voelen.
0: Ja, dat is inderdaad wel goed gezegd. Voor de luisteraars die hier nog nooit zijn geweest. Ja, de vibe is hier heel erg zen en heel erg lekker. Dus ook inderdaad gewoon, het voelt als thuis. Lekker kopje koffie, lekker kopje thee erbij en radio maken voor jullie.
1: Ja, dus er staat weer een hele playlist voor jullie klaar. Easy listening, tweede uur. Dus wat ons betreft, blijf lekker zitten.
0: Blijf lekker liggen.
1: En geniet.

0: En dan zitten de 2 uurtjes Go With The Flow hier op Flow Radio met het thema thuis er alweer op.
1: Ja, meer voorbij gevlogen. Dat krijg je als je jezelf thuis voelt.
0: Inderdaad.
1: Thuis in muziek. Maar zoals elke week komt er ook aan deze uitzending toch wel een einde.
0: Ja, we zijn er bijna doorheen.
1: Ja, maar niet getreurd. Zoals jullie weten zijn wij er volgende week weer. We hopen dat jullie ook volgende week er weer zijn. We wensen je voor zometeen welterusten. Morgen gezond weer op. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: roar deep. Don't you rather live one day as a lion than a thousand as a sheep?
1: Leuk dat je luistert. Dit is het nieuwe geluid van Flow Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer vanuit het westen stevige